0: Live MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Overal, jouw nieuws, jouw muziek. MFM.

Jezelf. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Arno's Auto's!
3: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
2: arnoauto's.nl.
3: Ook voor je APK.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Arno's Auto's.
5: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
4: arnoauto's.nl.
5: Ook voor je APK.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. FM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
8: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
7: Elektrodeskundigen.nl.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: FM.

Ja, hartelijk welkom bij het programma Op de Rand van Brabant. Vandaag met een hele speciale uitzending. We gaan iets doen met Kwartjesvolk in de tweede uur. Die komen dadelijk hier op bezoek. Dat wordt denk ik best wel leuk. Dan hebben we natuurlijk ook veel muziek van Kwartjesvolk. En we zijn gestart met een liedje van Tony Weylands, Er vliegen vogels. Nou, dat hebben jullie allemaal wel gehoord, want het was een heel mooi liedje. En we gaan verder met de jeugdherinneringen van Henk Habraken.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de mond. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: Ja, en het is alweer de laatste uitzending van deze maand. En onze artiest van de maand was de groep Oef uit Oplo. En we hebben, Tien is heel mooi gezegd, nog een liedje van mij erbij gezegd. Dat gaat over de melkschepper. En dat is leuk, want ons pap heeft vroeger melkschepper gedaan.
2: En, dat wist ik.
1: En dan kwam dan deed hij in het weekend, vrijdags en zaterdags. Dan had hij er ook altijd in een vermijn erbij. En daar kon ik wel centjes bij verdienen. En toen ik jaar of 16 was, dan ging ik ook melkscheppen.
2: En waren de boeren blij als ze zaten lullen achter die koeien?
1: Dat ligt erom bij welke boer dat je kwam. Want soms stonden erbij, die wouden dus heel veel melk hebben. En dan duurde het heel lang voordat die apparaat. En dan stond ik ooit smerigs om 6:30 in de stal. En dan kwam er ooit pas 10:30, 11:00 waren ze klaar. Maar ik kwam ook bij een boer. En dan kwam ik smerigs, zit hij, kom er om 7:00. En dan had hij de eerste 8 koeien al gemolken. En dan moest ik rennen, hè. Ja. Want dan stond hij mij een beetje uit te lachen. Zeg, allee, touche fort, zit hij, want de volgende 8 staan al te wachten.
2: En toen nou ook maar eens voort om die plaat te draaien.
1: Oh ja, oef. De melkschepper, keimooi.

Wat een lekker muziek, hè? Dat doet me helemaal terugdenken aan die tijd van vroeger. En wat er vroeger ook waren, oma. Een oma had altijd zo'n schort aan met die bloemjes. En daar zaten twee van die tessen, links en rechts. En er kwam ooit verrassend iets uit. Ooit iets lekkers, ooit iets minder lekkers. Maar er zat van alles in. Anton van Rijn heeft het ook over. Groetjes, Tess.

0: En het volgende nummer, daar kwam ik tegen. Ik denk, daar maak ik gebruik van. Want wat is het geval? Afgelopen maandag, dan is het tweede Pinksterdag geweest en zo. En dan had altijd de koningsschieten bij het Schuttersgilde. Weet je wel, altijd een mooi evenement en zo. En dat was afgelopen maandag dus ook weer. En wat denkt u? Dat is een vrouw. Die schoot er de ding af, die vogel. Want het moet een vogel afschieten.
1: Ja.
0: En dan is er nog, en dan denk ik, hoe kan dat nou? Dan blijft er nog de koning van het gilde. Is dat de koningin kan moeten zijn?
1: Natuurlijk is dat een koningin.
0: Maar in ieder geval, Doreen van Boksel, die is het geworden. Doreen Proficiat. Henk Haberaker, die had er een lied over gemaakt. Het Gildesonnet. En daar gaan we nou naar luisteren.

0: Wij hebben net besloten dat we ze voor de koningin van het gilde noemen.
1: Fijn ik ook. Koning. Ja, heel terecht.
0: Yes, nou yes. Ben ik even.
1: Wat gaan we nou doen? We gaan nou een liedje draaien van Coda. En ik ben erg benieuwd waar het over gaat. Over een nachtzuster. En als ik een nachtzuster, dan moet ik altijd, dan denk ik, kijk, voor een rare gedachte bij. Ga je niet?
0: Er zit niemand op te wachten.
1: Ja, misschien hebben andere mensen dat ook wel. En dan kan we dat delen. Er is niks mooi als delen iets met anderen.
0: Nachtzuster.
1: Oké, vooruit dan. Oh, dat kan niet. Knopje.

zittend, inscheidend en ik. En voorzichtig een protje ontknopen. Overziek en nog veel zieker en dood, maar ook vol schik.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, dat zijn eigenlijk mijn wandelberichtjes. Ik kan een ander zingeltje moeten hebben, maar ik kon ze gewoon niet vinden. Maar ik heb ook niet zozeer een wandelagenda, maar wel een tip. Er zijn heel veel gemeentes rondom ons heen. Overal zijn de avondvierdaagses. Die beginnen nou overal. Zijn er al sommigen geweest. Dus als je als opa en oma nog denkt van... verrek, wil ik iets leuks met een van mijn kleinkinderen gaan doen... en ze kunnen die 5 kilometer of die 10 kilometer lekker lopen... dan moeten we even gewoon kijken wanneer bij jou in het dorp de avondvierdaagse is. En dan kun je mooi mee gaan wandelen.
2: Dat is jouw tip met wandelen.
1: Ja.
2: Dan gaan wij verder met Lied over de grens. En we gaan in Limburg chef Diederik gaan zingen De deur van uw ouders hoes.

Ja, dat was je dan, Chef Diederik, met het lied Over de Grens, over het Auerhoes. En we gaan verder met Harry Govers. Ja, dit liedje, dat klopt eigenlijk niet. Want ik over doodtrappen. En doodtrappen, dat doen we eigenlijk altijd. S'morgens heel vroeg, met hemelvaartsdag. Maar het liedje staat er nou toch. Dus we gaan het nou ook draaien. Het is van Harry Govers.

En het volgende nummer. Dat is een nummer van Josephine Dortmans. En dat was een verzoek. Had ze vorige week voor haar een eigen Harry. En hebben we met plezier gedraaid. Maar toen waren ze hectisch. Waarschijnlijk ze het niet gehoord. Josephine, nou speciaal voor jou en Harry het nummer. Met z'n twee.

0: Ja, en ondertussen komen onze vrienden van Kwartjesvolk, die kwamen hier al binnenlopen, lekker met de koffie. En heel toepasselijk, want we hebben toevallig net een liedje aanstaan van Ad Hoc en dat gaat over vriend. Dat is toch wel mooi, hè? Ja. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Yeah.

0: Ja, en de klok vertelt ons dat we alweer bijna aan het eind zijn van het eerste uur. En voor de mensen die wat later ingeschakeld hebben, we gaan in de tweede uur gaan we een heleboel plotjes draaien. Onder andere van Kwartjevolk, want de hele groep die zit hier nou al binnen aan de koffie. En ja, daar is de tweede uur voor mensen. Dus ja, lekker luisteren dadelijk naar Kwartjevolk. Maar we gaan nou
1: ja, waarom is Kwartjevolk?
0: Kwartjevolk die...
1: Zou het straks al vertellen, gehaperd.
0: Ja, nou, Kwartjevolk die bestaat dit jaar 45... Ja.
1: Maar dat is niet de reden.
0: En ze hebben 4 nieuwe nummers uitgebracht. En die gaan we alle 4 draaien straks. En dan zullen ze ook... dan hoorde straks wel wat je die dan nog meer kunt beluisteren naar de hand. Maar speciaal voor het volgende uur dan. We gaan nu het laatste nummer draaien. Dat is van Gerard Schalks. En dat gaat over Ik Vat Er Nog In. Ja, dat is een kreet die je bij Kwartjevolk denk ik wel de kreurt.

0: bij je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
9: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM. MFM. Op de rand van Brabant

0: Hier volgt een dienstmededeling voor het kwartjesvolk. Willen de heren van het kwartjesvolk gaan plassen, glas leeg drinken en kloor gaan staan? Graag in de goede volgorde.
1: Geniet maar van het leven, dat doet de mensen goed. Je zult langer leven als je doet vol goede moed. Stel niks uit tot morgen, wat je zult doen. Want erboven in je hemel hebben ze niks aan hun poen. Lang leven en ze...

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En Geert had in het begin al verteld, de gasten zijn hier kwartjesvolk. Dus ik zit nou even met een dubbele pet op hier. Maar andere mannen van kwartjesvolk, die komen daar het een en ander vertellen over de nieuwe nummers die ze opgenomen hebben. En vanaf vandaag ongeveer te beluisteren zijn. Verder vullen we het programma op met vrienden van het kwartjesvolk. Gewoon groepen of artiesten waar we regelmatig mee samen optreden en ook met bevriend zijn geraakt. En we gaan dus ook verder met het nummer van het Boekerskwartier. En die hebben het over de Boerenbond.
1: Ja, ik moest even lachen.

0: niets te het niet. Die moet dus en schoon.
1: Ja, de man van Quasi-Volk zit hier binnen en Tinus die zit hier eigenlijk bijna host iedere zondag. Maar ook Gerard, Hent, Jan en Tini zijn nou hier. En nou, daar willen wij toch wel wat meer van weten natuurlijk. Hè? Want Juliet, zoals we net eigenlijk al gebracht hebben, 4 nieuwe nummers geschreven en uitgebracht. Daar hoor ik later nog wel meer van. Maar waarom is dat nou? Want wij weten ondertussen ook dat jullie dit jaar 45 jaar bestaan. Dat is ontzettend lang en een hele goede prestatie voor een club. Dat vind ik heel netjes. Want jullie bent bekend, net zo beroemd als de Rolling Stones in de wereld. Want die doen ook gewoon ook zo lang mee. Maar vertel eens, hoe komt het dat die liedjes nou komen? Heeft dat te maken met het 45-jarig jubileum?
2: Nee, in feite niet. Die nummers zijn gewoon gekomen die nou al klaar zijn.
3: Ja,
2: en we hebben toen gezegd, och, die moeten we een keer opnemen. En die 4 die zijn, ja, aan 10 heeft er al 3 geschreven dan. En de andere is een cover van een andere band. Maar in ieder geval, nee, dat is toeval. Maar gelukkig hebben we bij Pieter Verschoten op mogen nemen.
1: Oké. Okay.
2: Vandaar dat er wel mooi komt, tenminste 45-jarig jubileum. Ja.
1: Doe je dat ook bij Pieter Verschoten? Want Pieter Verschoten is toch wel een heel bekende studio voor Nederlandse grote artiesten. En komt je er vaker?
4: Eigenlijk niet, maar in de toekomst zullen we dat vaker doen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch mooi dat Pieter dat hoort, een mooie combinatie van Zeelandse mensen onder elkaar, toch?
2: Die is als klein kind heel veel bij ons geweest.
1: Ja, ja.
2: Bij Hent geweest. En we hebben veel. Die hebben in het begin van ons geleerd en later hebben wij alles van hem geleerd.
1: Kijk, ja. Dat is toch kei mooi dat een nummer gaat. Ik heb hier een liedje staan, daar gaan we nou draaien. Dat heet In Mijn Gedachten, maar vertel eens over dat liedje, de tekst en waarom dat je dat geschreven hebt.
4: In Mijn Gedachten, dat is eigenlijk een soort herinnering aan mensen die ons ontvallen zijn. En met name Henk Merks, die tijd. En toen hebben we dat liedje met z'n allen gemaakt. Dat was, dat is een heel gevoelig nummer.
1: Dat is ook al eigenlijk wel langer dat daar bij jullie in.
4: Ja, we hebben het al veel langer geschreven eigenlijk. En nou komt de eik, mocht ook een keer vastleggen. Ze zijn allemaal wel een beetje trots op.
1: Nou, dat vind ik ook een goed ding, want Quasi-Volk, daar hoort Henk nog steeds eigenlijk ook gewoon bij. Hè?
2: Ja, is dat.
1: Ja, zeker. Nou, dan gaan we nou luisteren naar het liedje In Mijn Gedachten.

verlegd. Klopt het wat er nooit meer hetzelfde, en dan is alles mijn gezicht. Dat is echt.

0: Dat was een van de nieuwe nummers van Kwartjesvolk. En we gaan verder met een vriendin van Kwartjesvolk, kunnen we gerust zeggen. En dat is niemand minder dan Ger Koopmans. En die gaan zingen Vriend van Vroeger. En we zijn nou nog bevriend ermee. Ja. Ger Koopmans.
1: Oké, kom zitten.

0: Ja, dat is mooi. Applaus zelfs voor iedereen. En ook voor kwartje volk die hier zitten. Die heel boel er best doen om zondagsmorgens uit haar bed te komen. En hier aan de... was het zwaar of niet?
1: Geert, er zijn ze niks zo mooi. Dat moeten wij elke zondag.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is waar.
1: Doen we elke zondag. Ja. Zo moet
0: hey, joh, luister eens. Ik heb hier weer een mooi liedje. Een nij liedje voor jullie klaarstaan. Maar dat gaat over een stier. En we hadden het net al over. Waar komt eigenlijk, wie verzint die teksten voor jullie allemaal? Hoe ontstaat nou een liedje?
2: Ja, die liedje hebben wij gewoon gehad, hè. Dat hebben wij gewoon gehoord en dat was van Holle Piep uit Aasten, Sommerdikanten. En dat vonden we zo'n geweldig leuk nummer om de a cappella te zingen. En ja, Hent had dat heel mooi samen, onze tienjaar als veelzangers en wij mochten gelukkig meedoen.
0: Nou, dat heeft goed gejat, geeft niks. Dat mag ook, hè. Dat hoort ook zo.
1: We hebben niet soms... echt gejat, Jan. Oh, okay. We hebben netjes toestemming gevraagd.
2: We hebben het gevraagd, ja, maar dat is wel zo. Dat was 3-4 van die groep en 2 tegen. Dus we hebben het dan toch van 1 gekregen.
0: Ja, nou, dat hebben jullie goed gedaan. Maar jullie andere liedjes, hoe komt dat? Hoe ontstaat zo'n liedje? Kijk, net zo'n liedje, net zoals we net draaiden, over mijn herinnering, dan denk ik van ja, dat snap ik wel. Daar zit iets achter. Maar jullie hebben een heleboel andere liedjes, ook vrolijke liedjes. Bijvoorbeeld hier, dat gaat dan over een stier. Liedjes, we zinden net al, want Ger Koppens die zong al iets over drank. En toen werd er al gauw gemopperd. Het gaat over de liefde en over drank of over de seks. Maar zijn er ook nog andere onderwerpen die bij jullie naar voren komen?
2: Ja, wij zijn heel serieus jong natuurlijk.
3: Ja. Stier,
2: en stieren ook. Ja. Ook
0: weet, ik denk dat er weinig uitkomt van... we gaan nou maar even luisteren naar die stier en dan zullen we het er dadelijk nog wel even over hebben. Mijn juiste dier. De stier, een nij liedje van Kwartje Vol, komt straks ook weer op...
4: Ik ben een stier. Ik stooi bij de KI. Waar ik het liefste wil, dat mag ik niet. Ik wil de pil verkennen en koeikjes te verwennen. Maar och, ik stooi hier binnen met mijn heel geweld. Een echte koe is ik ben mij nog nooit gemeld. Want elke morgen moet ik uit mijn hok. Ik moet dan even springen op een bok.

precies van het lekker dier. Ik wil ook weer presteren, het in het echt proberen. Ik droom al jaren van een wei, mijn echte koei. Alleen al...

0: De slacht. Al wat ik heb verloren, wordt hel diep ingevroren. Een demmenel vermogen in de diepvries lee. Logisch dat mijn nageslacht kan voeten, hè. Logisch dat mijn nageslacht kan voeten, hè.
1: Ja, en dan is een nummer waar je nog eens geen accordeon op hoeft te spelen. En toch staat er luidende...
2: Handy.
1: een nummer rust. En dan heeft ze die mijn papierken in zijn hand, wat jij ik nooit kan vinden. Maar de tweede stem kwam goed overeind. Dus wat dat betreft...
3: Het klonk geweldig. Maar ja.
1: Wij gaan verder met een nummer van Marie-Christine. En dan kan ik even bij vertellen. Dat nummer, dat is ook een klein beetje aandeel van Kwartjesvolk. Want niemand minder als Tini Verschijndel, Tien dus... Die heeft hij geschreven voor Marie-Christine. Of ja, hij heeft het geschreven, ja. Marie-Christine heeft het opgenomen.
3: Kijk.
1: Dus ik heb de zon gezien.

0: De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: Ja, en iets later als je van ons gewend bent, krijgen we toch de artiest van de maand. En omdat de allerlaatste keer is het artiest van de maand zijn, vonden we toch nodig om hem nog even te draaien. En volgende week, dan is Willemien ook weer terug. En die maakt het programma voor volgende week. Dus wie volgende week de artiest gaat worden, weten we nog niet. Maar nou is het...
2: Dat mag Willemien bepalen.
1: Mag Willemien uiteraard bepalen.
2: Nou Willemien, je weet het vast.
1: Maar nou is het in ieder geval nog de groep Oef met een nummer 5 keer niks.

0: Lopen.
1: Ja, wij zijn weer. Hallo?
2: Ja, we zitten hier met z'n allen in de buurt. Dan krijgen ze heel veel.
0: Ja,
2: dan krijgen ze veel mensen binnen. We gaan verder ook met nog een nummer gewoon van een van onze vrienden. En dat is wel zeer toepasselijk voor de groep, want Gerard is pas weer opa geworden. Maar intussen, want we komen er daar ook op terug, 45 jaar bestaan, dan is er van alles gebeurd bij ons in de groep. We hebben ze allemaal elkaar verkering zien krijgen.
1: Ja.
2: We hebben ze allemaal zien trouwen.
1: Okay.
2: We hebben ze allemaal kindjes zien krijgen. He, en nou hebben ze ook nog onderaan, is de grootste hoop al voor het opa, en zo.
1: Opa.
2: Plus ze hebben ook nog allemaal een camper tegenwoordig ook gewoon. Dus
1: nou.
3: Die de rijken van de groep.
2: Ja, de rijken van de groep. In de,
1: wie hoort er niet bij dan?
3: Jannie.
1: Sorry Jan.
2: Maar in ieder geval, daarom gaan we nu luisteren naar ook een kameraad van ons, eigenlijk van de muzikale kameraad, Jan van der Heijden. En die gaan dan ook zingen, opa. Jan, luister maar, dat is ook voor jou.

0: Dankjewel, Jan van der Heijden. Dat was een mooi liedje. Nou wil ik even iets weten van... Jullie bestaat al 45 jaar en wel 5 kerngroepen. Maar hoe is dat eigenlijk begonnen?
1: Hoe is het begonnen? In 1981?
0: Ja.
1: Toen zijn we met elkaar gekomen bij Tienissen boven in zijn huisje. En toen is dat gegroeid eigenlijk. En nu zaten we met verschillende namen van welke namen ze allemaal gaan bedenken.
0: Maar
1: het is kwartjesvolk geworden. En ik hoort ze voltaan om een beetje Brabantse muziek gaan te brengen.
0: Ja, en als de tieners zijn net ook al van, ja, we zijn eigenlijk met z'n allen opgegroeid van 45 jaar geleden tot nou waar we nou zijn. Met kinderen laten in de groep gekomen. En, maar hebben jullie ook ooit ruzie met elkaar?
1: Zeker. Want
0: ik kan me eigenlijk voorstellen.
1: Zeker.
2: Wekelijks.
1: Elke week, man, Jan. Maar daar leggen we elke keer weer bij.
3: Als ze maar gewoon luisteren, Geert, dan geeft het niks. En alles goed praat voor die jongens, dan komt het allemaal goed. En dan houden ze 45 jaar stil.
0: Ja, ja. En wie praat het dan allemaal goed?
3: Ik.
0: Oké. Okay. Is dat ook zo?
1: Ja, zeker.
0: Dat is heel belangrijk.
3: Nee, ja. Zonder gekheid. Wij zijn gewoon een goede vriendengroep geworden. We wisten toen in 80 zo ging lopen.
0: Ja.
3: Maar het is gewoon zo gelopen. En die vriendschap is helemaal uitgegroeid. Totdat we eigenlijk een huwelijk hebben met iedereen hier.
0: Ja. En dan, ja, dat vind ik dan toch, dat is wel heel jammer dat Henk dan ontvallen is. Want
3: zeker,
0: had ja, toch ook zijn stempel op kwartjesvolk gezet.
3: Zeker.
0: Ik denk dat ook heel veel luisteraars en fans van jullie toch blij zijn dat jullie uiteindelijk toch besloten hebben om deur te gaan.
3: Ja, dankzij Rianne is de vrouw van Henk heeft besloten. Meer van dat onze Henk haar leuk zou vinden. En eigenlijk is het ook zo. Henk zou dat leuk gevonden hebben.
0: Ja, we gaan een ander liedje draaien. En dat heet Droom, Vrede en Geluk. En dat moet je toch eens vertellen. Waar komt daar eigenlijk het liedje vandaan? Hoe is het ontstaan?
1: Nou, wij werden uitgenodigd door de comité van de dodenherdenking. Om daar te spelen. En toen dachten wij van, god, wij kunnen zelf ook wel een liedje maken over vrede en geluk.
0: Ja, ja.
1: En dat hebben we gedaan. En dat hebben we dat gebracht. Dat is alweer 2 jaar geleden. En nou hebben we het vastgelegd op band.
0: Waar is dat nou straks? Waar zijn die plaatjes, die nieuwe nummers, waar zijn die te horen? Want er wordt geen cd meer uitgebracht.
1: Die worden dadelijk uitgezonden op Spotify.
0: Oké.
1: Okay, en dan staan we nou met... Ja, bijna 90 nummers staan
0: dus
1: erop.
0: Als mensen op Spotify kijken en ze zoeken kwartjesvolk, dan komen ook deze nieuwe nummers voorbij.
1: Ja, dan komen deze nieuwe nummers erop.
0: Belangrijk.
3: Ja, ze staan nog niet op hoor, dat komt.
0: Ja, maar binnenkort in het theater ook deze 4 nummers bij jullie op Spotify. We gaan nou luisteren naar Droom, Vrede en Geluk.

0: Wat een gek is mooi nummer, Tinus.
1: Wat ik van die nummer kan vertellen, Geert, is dat is het enige nummer wat we eigenlijk hebben, waar echt helemaal in het Hollands, in het Nederlands gezongen wordt.
0: Geen dialect.
1: Hier zitten geen Brabantse woorden bij.
0: Maar dus dat geeft niks. Het is toch een rechts mooi liedje.
1: Dankjewel, Geert.
0: Tinus, zit er nog meer muziek aan te komen? Want we hebben het nu over 4 nummers op Spotify. En we zeggen al CD, er staan 10, 12 nummers op. Maar komt er nog meer nieuwe muziek?
1: Dat weten we niet gewoon. Dus, maar we zijn wel af en toe met nieuwe nummers bezig. Tinus is nu ook bezig met een nummer over Chef de Mulder uit Zeeland.
0: Ja.
1: Iedereen kent Chef en Dongen gewoon. Dus. En binnenkort is er een feest rond de opening van herstel van die molen.
0: Oh,
1: en er wordt dan weer een liedje over geschreven. En ja, voor het jubileum, 45 jaar bestaan, maar daar komen we daar ook nog op terug. Wordt natuurlijk ook vast een nieuw liedje geschreven en zo. Maar bij ons moet een uitval ook een beetje goed maken gewoon.
0: Ah, oh, dat is mooi.
1: Dus wat dat betreft kunnen van alles van ons verwachten en misschien ook wel niks.
0: Ploeg het Hoes, zijn ook vrienden van jullie?
1: Daar hebben we het eigenlijk van geleerd.
0: Ja, dat zijn eigenlijk...
1: Daar zijn we bezig kijken toen de tijd. Jan en ik gingen heel veel naar kijken gewoon. Dus, en zijn we, als we ooit zoiets gaan doen, willen wij ook Likkerse ploegendoers zijn.
0: Ja, mooie muziek en een beetje humor af en toe.
1: Wij gaan er nou aan luisteren. Ik ging er les op oud.

0: Ja, jongens. Ja, jongens. Rustig maar. Alle applaus voor jullie. Dank u wel, allemaal. Dat hebben we gehad. Hé, 45 jaar. Hoe gaat het vieren? Waar gaat het vieren? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, hoe gaan we 45 jaar? We weten nog niet precies. We zijn er over een brainstormen. Moeilijk woord.
0: Weet ook wanneer dan?
1: Dat weten we wel. Op 10 en op 18 oktober, als ik het goed zeg.
0: Ja.
1: Dan wordt er twee keer een concert gegeven. Op de IJzentip. Dat weten we alvast wel.
2: Als vanouds.
1: Als vanouds zijn we ook ongeveer begonnen dus. En dan wordt er gewoon een jubileumconcert. Gewoon dus met een feestelijk tintje erom. Dus en er zijn altijd gewoon weer op de vier draai nog wel over meer vertellen.
0: Uiteraard, daar komen de mensen.
1: Weten we ook wanneer de kaartjes kunnen komen en zo, maar we maken er wel een gezellig feestje van. Ook voor ons eigen.
0: Dat is mooi. Ja. Ik heb hier nog een van jullie vier nieuwe nummers. En jullie nummers, die nieuwe, er zit veel verschil in. Dat zijn twee vrolijke nummers en twee echte luisterliedjes,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja.
0: Hoe komt dat? Het aan een bepaalde reden?
2: Kwartjesvolk zijn nog eenmaal bekend, ook door zijn vrolijkheid.
0: Ja.
2: Dus dit volgende nummer, daar gaat eigenlijk over dat we allemaal ouder worden. En we krijgen van alles, behalve na het aand.
0: Nou, maar, dat kan ook geregeld worden. Ja. Kost een hoop geld.
2: Tegenwoordig wel, wordt ja. Nee, maar de ene het dit en de andere het dat. En daar hebben we een liedje over geschreven.
0: Oké. En dat geldt ook voor jullie allemaal?
2: Kijk op.
0: Ja, dat geldt voor allemaal. Nou, dan ben ik benieuwd wat ik
2: kan. Dat gaat er eigenlijk over.
1: Er zijn er ook een paar rustig. Hè? De ene is een beetje als een stem, de andere een beetje zijn arm.
0: En
1: dan moet de stofzuigen net van te verre en zo. En dan zit zijn hoorn niet meer goed. Dus dat betreft komt dat goed.
2: Het is ook het nummer. We zijn nog geweldig op het eerste gezicht.
0: Zo heet het nummer. We gaan er lang naar luisteren.

0: Nou, dat weten we dan. Jullie zitten hier nou met z'n allen mooi ook nog eigen liedje te luisteren. Maar willen jullie ook nog iets kwijt? Want nou hebben ze kans. Nou kunnen die zeggen op de radio.
1: Nou, het enige wat ik kan zeggen is dat we geluk hebben. Dat we 8 jonge jongens toen in die tijd elkaar gevonden hebben. En 45 jaar met geluk en plezier elkaar gestimuleerd hebben. Tot eigenlijk een hele leuke humoristische groep.
0: Ja, want,
1: dat is toch fijn?
0: Want eigenlijk zitten jullie hier met z'n vijven. Maar onze Henk, dat was jullie en Henk. Jullie en Henk, dat was de 6e man. Maar er zijn er nog 2 meer.
1: Ja, zeker. Walter en Piet, die van Aerts, dat zijn een zeer betrouwbare, goeie. Moorten van ons, ja.
0: En wat doen ze dan bij Kwartje Volk? Want dat willen we dan ook weten.
1: Nou, Walter doet eigenlijk altijd geluid. Kijk. Gelukkig is Piet erbij gekomen, die ook af en toe als Walter niet kon het geluid ging doen. En Piet is maantje van alles, die regelt alles voor ons.
2: En chauffeur vooral, chauffeur, ja. Ook
1: en,
2: belangrijk.
1: Hij houdt me altijd netjes op en brengt me mooi thuis. Dus toch geweldig, Piet, dankjewel.
0: En de administratie en alles, wie doet dat? Stel nou dat er iemand bijvoorbeeld te hard gereden heeft. Nou
2: administratie hebben wij niet hier.
0: En er is een
1: beetje... Betalen we gewoon en dan gaan we
2: misschien nog maar op een dag is het uur in.
0: Oké, dan gaan we nog een liedje draaien van Annelieke Merks, ook een goeie vriendin van jullie. En
2: een goede vriendin, maar ook wel even. Die is begonnen bij ons als zangeres. Hè?
0: Kijk.
2: Dus die heeft van ons overgenomen.
0: Ik vroeg net of jullie iets kwijt wouden. En dan hoorde ik daar pas.
2: De camper van Annelieke Merks.

0: Nou, ook het tweede uur van Op de Rand van Brabant loopt op een eind. Ik moet zeggen, dankjewel heren van Kwartjesvolk dat jullie hier bent. Het was keigezellig en we hebben leuke liedjes van jullie gehoord. En ook die nieuwe nummers die nog even zeggen. Allemaal, nou nog niet, maar ze komen op Spotify. Die zijn ze voor iedereen te luisteren. Volgende week is ons Willem minder weer. Albert zit in de startblokken. Ik heb nog een spreuk voor jullie. Beste vrienden en vriendinnen, die zijn moeilijk te vinden. Ze zijn heel lastig om achter te laten, maar ze zijn onmogelijk om te vergeten.
1: Dat heb ik een mooi gezicht, jongen.
2: Oh, mooi gezicht.
3: Is zo.
1: En dan gaan wij afsluiten met gewoon een, ja, kunnen we zeggen, nummer van de eerste CD van Kwartjesvolk. En gewoon getiteld Onze Oma.
0: Misschien zit er nog wel een tik in de plaat.

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Arno's Auto's.
5: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
4: arnoauto's.nl.
5: Ook voor je APK.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
11: Kies voor Van der A.
10: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
10: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
11: Kies voor Van der A.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Gypsy Kings. Ja, en ik dacht, laat ik er maar eens lekker op een warme, zomerse manier mee starten. Natuurlijk eerst een Elvis-plaat, niet zo bekende. Hij komt van het album Today en er staan toch wel wat heel bijzondere nummers op. En hier zal Nelly uit Bergen ook wel heel blij mee zijn. Goedemorgen luisteraars, en het is weer zondag. Het is vandaag 31 mei, de maand is alweer bijna om tussen 11 en 1. En dan weet je wel wat betekent. Dan hebben we het programma Het Moet Kunnen. En ik moet nog eventjes kwijt dat ik ontzettend genoten heb van de afgelopen 2 uurtjes van eigenlijk grotendeels kwadjesvolk. Maar vooral op de rand van Brabant. En Geert, complimenten voor het interviewtje wat je gedaan hebt met de mannen. Was keigezellig. Nou, we gaan gewoon lekker door. De lat ligt hoog dus vandaag. Maar ik hoop dat jullie lekker gaan genieten van de mooie muziek. Of je nou aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan gaan van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Maar ja, dat moet kunnen allemaal. Heb je een verzoekje of heb je een niet-commercieel bericht door te geven? Dat kan ook. Bel dan naar 0412-627733. Nou. Dit wou ik eerst even kwijt en dan gaan we toch maar weer eens eventjes aan de gang met muziek.

En ik heb hier een berichtje wat ons allemaal wel bereikt heeft afgelopen weekend. Toch wel een heel triest geval. Ik heb het dan over de politie. Sorry. De politie heeft op zaterdagochtend om een 35-jarige man uit Os aangehouden vanwege de betrokkenheid bij de dood van de 47-jarige Berghemnaar in Herpen. De eerder aangehouden verdachte is vrijgelaten en de politie zegt met nadruk dat deze helemaal niets met de dood van de slachtoffer te maken heeft. En dat blijkt dus uit een onderzoek wat de politie gedaan heeft. Inmiddels circuleren er wel foto's van de eerder opgepakte man rond. En de politie die verzoekt met klem om deze niet verder te gaan verspreiden natuurlijk. En in het buitengebied tussen Berghem en Herpen troffen wandelaars vrijdagmiddag dus de overleden man aan. Op basis van de aangetroffen situatie gaat de politie uit van een misdrijf. En in de loop van de middag werd in Berghem een andere 33-jarige man opgepakt. En wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De 35-jarige man die zit vast en zal later worden verhoord. Ja, of hij nou 33 is of 35, dat is voor mij dan ook niet meer duidelijk. Goed, we gaan verder met de nummer van Ed Sheeran. Ja, want in mijn programma kun je allerlei muziekjes verwachten. En je kunt ook bellen. En dat kun je dan doen naar 0412-627733. En zijn er mensen die mij normaal via mijn telefoon proberen te bereiken? Dat gaat deze morgen niet lukken. Want die heb ik schijnbaar veilig opgeborgen thuis. En vergeten mee te nemen. Ja, zo simpel ligt het gewoon. Maar dat geeft niks. We komen de 2 uurtjes wel door met gezellige muziek. Ed Sheeran. Met Shakira.

Frank Sinatra samen met Charles Aznavour. Ja, ik kreeg een berichtje van Willemien van der Zanden en van Joyce. Of ik even komt wou doen. Ja, zo zeg je dat, komt. In een activiteit die in het dorpshuis in Zeeland plaats gaat vinden. Dat duurt nog wel eventjes, maar dan kun je het er vast waarde aan gaan hechten en op de kalender gaan zetten. Dat is op zondag 28 juni te doen. En het is de tweede multiculturele foodmarkt. De markt die begint om 12 uur en duurt tot 5 uur. Sorry, even een kikker in de keel. Ja, en dan komt het. De toegang is helemaal gratis. De multiculturele foodmarkt staat volledig in teken van ontmoeting, muziek en wereldse samen. Het doel is om de bezoekers een warme, sfeervolle en inspirerende dag te bieden. Goed, daar wil ik dus graag eventjes kennis van laten maken met jullie. Gratis entree en je kunt kennis maken met je buren uit allerlei streken die in Zeeland wonen. Ja, ik moet weer hoesten, dus er komt weer een muziekje

Ja, en ik heb er toch maar even een glaasje water bij gepakt. Misschien dat dat een beetje gaat helpen. De regio Maashorst die kent een heel rijk muzikaal leven met talloze optredens, koren en ensembles. Maar één vraag blijft volgens dirigent Anton Kop nog openstaan. Is er voldoende belangstelling om een volwaardig symfonieorkest op te richten? Anton Kop, bekend als dirigent van onder meer het Koninklijk Mannenkoor uit 's-Hertogenbosch, het Operakoor Rosmalen en Mannenkoor Muzenrijk uit Uden, die wil onderzoeken of er in de regio enthousiaste en ervaren muzikanten zijn om samen een serieus symfonieorkest op te bouwen. Het zou prachtig zijn, zegt hij, als we in onze eigen regio een orkest kunnen vormen dat op niveau samen musiceert en optredens verzorgt. Al dus Kop. Voor het initiatief worden muzikanten gezocht die plezier beleven aan gezamenlijk musiceren en affiniteit hebben met klassieke en symfonische muziek. Er is onder andere behoefte aan een brede bezetting nogal van instrumentalisten, waaronder strijkers, en dan heb ik het over violen, altviolen, cello's en contrabassen, houtblazers zoals een fluit, hobo, klarinet en fagot en koperblazers zoals trompet, horen, trombone en tuba. En daarnaast zijn ook pianisten, organisten en saxofonisten en zangers welkom. Het initiatief bevindt zich momenteel in een verkennende fase en bij voldoende belangstelling kan worden gestart met de bouw van regionaal symfonieorkest dat repetities en optredens gaat verzorgen. De geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Antoine Kop via a.kop4@kpnplanet.nl. Dus a.kop4@kpnplanet.nl. En verder verwacht ik dat het binnenkort wel in een van de bladen zal staan. Ja, we gaan weer een nieuw muziekje zoeken. Wat gaan we nu eens draaien? Deze. En bellen kan nog steeds. 0412 627

Ja, voor ik het vergeet, morgen, dan is Sjan jarig. En Sjan, die wordt, ik durf dat nou wel te zeggen, die wordt 80. En waarom durf ik dat wel te zeggen? Omdat Sjan er zelf ook geen geheim van maakt. Ze is er zelfs een beetje trots op en dat mag natuurlijk ook wel. Dus morgen, Sjan, jarig, 80 jaar. En Sjan, van harte gefeliciteerd vast met deze mijlpaal, want het is toch wel een hele bijzondere dag. En ik heb een mail. Mooie melodie van jou, van Julien Clerc. En groetjes hier vanuit de studio.

Ja, er is weer een nieuw album uitgekomen van Paul McCartney. Er waren al 2 nummers eerder uitgebracht van dit album. En afgelopen vrijdag is het hele album verschenen. Ik ga eerst deze nog even draaien. Want die kennen we natuurlijk, die is iets eerder uitgekomen. En dan draai ik zo ook nog wel een keer een nieuwe. Dat zal wel na het tweede uur worden, denk ik.

Paul McCartney, prachtig mooi lied. En, maar je kunt wel horen dat zijn stem toch wat, milder is geworden. Iets minder krachtig, laat ik het zo zeggen. Maar ja, de man is ook al bijna 84. Ik geloof dat hij binnenkort 84 gaat worden. Heel erg mooi. Ja, over zingen gesproken. Er is een koor, dat heet Tiona. En die bestaat 25 jaar. En dat is een smartlappenkoor. En de leden van het smartlappenkoor Tiona uit Schaik, die staat een prachtig weekend te wachten. Een spannend weekend ook. Want de zangclub bestaat 25 jaar. Ja, en viert dat met een groot evenement. Festival Vrienden van Tiona Live. De leden kijken er rijkhaldig naar uit. Medeoprichter Josje Cornelissen. Ik heb me laten vertellen dat er een Josje en een Jos is. En dat is een man en een vrouw. En Josje Cornelissen begon het koor nadat ze eerder werd afgewezen bij andere groepen. Als we zelf beginnen, kunnen ze ons er niet uitgooien, was de opvatting. En iemand die niet kon zingen en iemand die te veel rookte, grapte Cornelissen. Dat werd ook zo opgeschreven in een artikel in de krant. Het gevolg, binnen 2 weken hadden we 70 mensen die mee wilden doen, vertelt ze. En inmiddels kent Tiona meer dan 100 leden. Meezingen in het koor betekent meer dan alleen zingen. Sommigen zijn heel veel thuis of helemaal alleen. En dat is dan leuk om er eventjes tussenuit te zijn, zegt lid Marianne Verstegen. De naam van het smartlappenkoor is dan ook logisch te verklaren, Tiona. En dat is een afkorting van thuis is ook niet alles. Na het zingen blijven mensen meestal nog een borreltje of een glaasje drinken. We gaan zingend naar huis, vertelt Frans van Beuningen, een van de mannelijke zangers. Het is een warm bad en het is heel erg leuk. Je wordt opgenomen in de groep, ook al kom je er niet vandaan. Nou, ik zou zeggen, kijk even op de site van Phoenix in Schaik, want het is naar mijn weten vanmiddag nog te doen. We gaan een verzoekje draaien. Eentje van de Drogs. Ja, nou gaan er heel wat hartjes kloppen van de tieners uit de jaren 60.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen een vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor-kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
8: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
9: Kies voor Van der A.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: will die. Sammy Davis.
1: Talk it towards me.
0: Klein beetje jazzy. En mocht je nog meer jazzy willen horen, dat kan allemaal. Want vanmiddag, vanavond moet ik eigenlijk zeggen, om 7 uur, van 7 tot 8, is er een programma Jazz on Sunday. En dat is van 7 tot 8. En daarnaast kan ik dan ook wel even vertellen. Om 5 uur vanmiddag hebben we de wonderjaren van Jan van der Broek. En Jan die heeft weer een heel mooi jaar uitgekozen. Dat weet ik zo al. Zonder dat ik het weet, weet ik altijd dat goed gaat komen. En daarbij ook de bijbehorende muziek. Altijd leuk om dat te gaan volgen. Goed, wat gaan we verder nog doen? Oh ja, ik moet jullie nog even vertellen. Ik heb een stommiteit begaan. Ik heb mijn gsm thuis laten liggen. En er zijn er wat berichtjes binnengekomen die ik niet heb kunnen beantwoorden. Gelukkig, door het telefoonnummer te noemen hier in de studio, 0412, ik doe het nogmaals een keertje, 0412-627733, hebben we toch contact gehad. En ga ik zo eventjes een verzoeknummertje opzoeken voor ze. Ja. Heb ik niet eventjes op voorraad, maar dat ga ik allemaal netjes regelen. Nou, wat heb ik verder nog meer? Nou, laten we toch maar weer eventjes muziek gaan draaien.

Ik kreeg van Tony en van Christine kreeg ik een verzoekje. En de verzoekje hadden ze eigenlijk per app verstuurd. Maar dat heb ik natuurlijk niet gezien, omdat ik zo dom geweest ben om een telefoon thuis te laten. Maar ja, van de andere kant, dan kan die ook niet vallen. Hè? Dat is ook wel weer fijn. Trouwens, dat weet ik ook niet, want ik weet niet wat mijn vrouw daarmee gaat doen. Maar even terugkomen op Tony en Christine. Die hebben een verzoekje voor Riet en Hans Verhaar. En ik hoop dat ze luisteren. En Riet en Hans Verhaar die wonen in Schaijk. En Tony en Christine die willen voor hun een plaatje aanvragen van The Shadows. En of ik dan een mooi plaatje heb. Ja, dat moeten eigenlijk jullie beoordelen. Ik wens jullie een hele fijne dag. En Riet en Hans geniet ervan, van het mooie lied wat Christine aangevraagd heeft. En bellen kan nog steeds, mensen. 0412-627733. Hoe gevoelig kunnen we het maken?

Hier krijg ik altijd zo'n mooi zomers gevoel bij. Julio Iglesias. Ja, het is ook mooi weer om te wandelen. Morgen denk ik ook nog wel wat. En ik ga dan eventjes naar Zeeland. Want daar is de avondvierdaagse. Die ligt in het verschiet. De datum is bekend. Dinsdag 2 juni. Ja, dan wordt het dus kort dag. En die duurt tot en met vrijdag 5 juni. En ook dit jaar zal het wandelevenement plaatsvinden. Achter het mooie dorpshuis in Zeeland. Zet de data dus vast in je agenda. En ik zei al, het wordt kort dag. Geef je nog eventjes snel op via de site www.avond4 met een getal 4 ertussen, dus avond4daagsezeeland.nl aan elkaar allemaal. En daardoor wordt dan gevraagd voor zondag 31 mei je op te geven. Maar ik denk niet dat ze me kwalijk nemen als ik hier even aandacht aan schenk en dat ik tegen jullie zeg, kan jou het schelen. Geef het vandaag nog even door. Kun je dinsdag meelopen. Ja, en als we het dan toch over lopen hebben. Ook in Zeeland is de Zeelandse Omloop. En die is zondag 14 juli. De Zeelandse Omloop is er voor iedereen. Of je nou loopt voor het goede doel, een sportieve uitdaging zoekt of traint voor de Vierdaagse. Jouw deelname maakt het verschil samen met de Stichting Zeeland Actief en de Zeelandse Stichting Het Sprekend Boek. Samelen ze geld in, zodat mensen met een beperking zelfstandig kunnen kijken en luisteren naar gedigitaliseerde prentenboeken. Er is een gezellige pauzeplek onderweg en na afloop word je feestelijk verwelkomd op de eindlocatie. De pauzeplek die is op Heemkundekring Zeeland, Kleine Graspeel 3B. En de start en finish is bij voetbalvereniging VCO voor Overtje 17. En het is dus zondag 14 juni. En de start van de 20 en 25 kilometer is tussen 8 en 9 uur. Dus dat zijn de eerste. Dan heb je nog 15 kilometer die je kunt lopen tussen 9 en 10. De 10 kilometer die start tussen 10 en 11. En 5 kilometer start tussen 10 en 12. En dan is er nog een 2 kilometer rolstoelroute. En die start ook om 10 uur. En die duurt tot 12 uur. Nou, in het rooklezer staat alles heel duidelijk vermeld. En ja, ik denk als je gaat googlen naar Stichting Zeeland Actief, dat je het ook wel kunt gaan ontdekken. Er zit iemand met koolmetenen te wachten op een hele mooie plaat. Ik zal geen namen noemen, maar ik zou zeggen, geniet ervan. Eva Cassidy. Dochter van de oude Cassidy.

0: to go.
1: Eva Cassidy. En die slaagt erin om mij bij dit weer nog kippenvel te laten krijgen. Fields of Gold. Ja, en in het eerste uur heb ik jullie verteld dat Paul McCartney een nieuwe plaat uitgebracht heeft. Een nieuw album, Dungeon Lane. En dat gaat eigenlijk over zijn jeugdjaren. Daar is dat hele album aan gewijd. Hij heeft er ook een plaat samen met Ringo Starr heeft hij gemaakt. En misschien ga ik die ook nog wel draaien. Maar eerst even deze, Mountaintop.

0: Dit hoor je alleen bij Het Moet Kunnen.
1: Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt, lieve stukjes nacht, van stiekem zitten kijken.

mensen. Als ik door het landschap loop en ik zie de wolken boven mij, zo gigantisch groot, en ik zie ze voorbij drijven zonder ook maar één geluid te maken. Als ik loop op het strand en de schelpen kraken onder mijn voeten, als 's morgens het licht van de dag mijn kamer binnenkomt, als ik de wind hoor rond ons huis en hij rammelt met de blinden, als ik een vogel zie die zich opheft uit het gras en ik kijk hem na tot ik hem niet meer kan zien. Overal waar leven is, mensen, is wonder. Wonder. Wij zijn meer dan een lijf met kop en schouders. Wij zijn meer dan een romp op een statief. Wij zijn meer dan een cadeautje van onze ouders. Je kunt het horen als iemand zegt: ik heb je lief. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht, van warme broodjes bij het ontbijt en lieve stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de app.

Toon Hermans, daar word ik toch altijd wel een beetje vrolijk van. En die man die zet je weer even met beide benen op de grond waar het werkelijk over gaat in het leven. Ja, en dan heb je nog andere nieuwtjes ook. Ik heb hier een nieuwtje, toch wel een mooi bericht van Manu Meulebeek. En wie is nou Manu Meulebeek? Nou, de Udense Manu Meulebeek die plaatst zich voor het EK schoonspringen in Parijs. Voor de Udense is afgelopen weekend haar grootste droom werkelijkheid geworden. Ze is geplaatst voor het EK schoonspringen. En ze zegt, dit is het moment waar ik jarenlang keihard voor heb gewerkt. Op het EK dat plaatsvindt in Parijs komt ze uit in de categorie 1 meter plank bij de dames. Het is de eerste keer dat de Udense zich kwalificeert voor het toernooi. En ze zegt dat ik straks namens Nederland op het EK mag uitkomen. Dat voelt nog steeds heel onwerkelijk. Ook op internationaal niveau maakte sportster het afgelopen jaar indruk. Tijdens haar studie en sportcarrière aan de University of Texas Rio Grande Valley in de Verenigde Staten werd zij genomineerd voor Student Athlete of the Year. En daarnaast werd ze opnieuw uitgeroepen tot Diver of the Year en ontving ze meerdere onderscheidingen voor haar prestaties. En als je wil weten wanneer het allemaal plaats gaat vinden, het EK dat vindt plaats op 31 juli, dus juli, en dat duurt tot 6 augustus in Parijs. Parijs ook weer iets om eventjes op de kalender te zetten en veel kans dat ik het nog wel een keertje ga vernoemen. Ja, we gaan naar heel iets anders. Nederlands elftal, ja, blijven toch in de sport een beetje. Nederlands elftal gaat binnenkort voetballen. En dan komen er weer tal van liedjes worden er gecomponeerd en geschreven en beluisterd op de radio. En in dit geval is het een liedje wat we al lang kennen. Dat kennen we van de VI. En het liedje heet Koekoek, maar dat hebben ze aangepast met de tekst voor het Oranje gebeuren. En wie doen daar ook aan mee? Onder andere Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, John de Bever doet er aan mee. En ze hebben er dit van gemaakt.

Nee, maar ja, wie houdt er niet van om een beetje te dromen? Ik ben altijd wel een beetje een dromer geweest. En ik moet zeggen, dan heb je ook wel hele mooie momenten. Maar ja, soms is een droom werkelijkheid. Wat, dat wil je niet altijd, hè? Ja, bijvoorbeeld het volgende. Het is namelijk 22 jaar geleden, bijna in september, dat André Hazes senior overleed. En ik zie daar bij de uitvaart in de arena, zie ik daar nog de twee kinderen, Roxanne, want daar waren het toen, Roxanne en André junior staan. En als je dan gezegd hebt, over 22 jaar zijn jullie nog steeds bezig met het artiest zijn, dan had ik dat niet geloofd. Sterker nog, toen ik Roxanne in het begin hoorde zingen, vond ik ze helemaal niet zo geweldig. Ik dacht, ja, die moet ook weer zo nodig. Ik denk dat er wel meer waren die dat zo dachten. Maar ik moet zeggen, ik heb inmiddels grote bewondering gekregen, vooral voor Roxanne Hazes. Als ik zie waar die vandaan gekomen is en wat ze allemaal doet en hoe ze zich opstelt en hoe ze zich gedraagt, ook in het publieke leven, dan zeg ik van nou, die meid doet hartstikke goed. En dat werd nogmaals een keer bevestigd afgelopen vrijdag, geloof ik, bij Stars on Stage was het programma. En toen moest ze ook dat dingetje gaan doen. En toen moest ze zingen en een klein beetje dansen. Dat stelde niet heel veel voor. Maar zeker als je dit hoort, Albert van Linden die zei al, al laten ze dit zo op de radio horen, dan krijg je nog kippenvel. We gaan het gewoon proberen. Roxanne Hazes.

actuele situatie. Nog steeds, na zoveel jaar, het lukt maar niet met z'n allen. Van de week heb ik ook een programma gekeken van Kees van der Spek. En wat mij opvalt aan het programma van Kees van der Spek is dat hij er ook ooit hele bijzondere muziek in heeft staan. Bijvoorbeeld dit plaatje van The Cure.

Ja, zo zijn we langzaam maar zeker toch weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Moet Kunnen. Ik dank jullie voor het luisteren, de verzoekjes en de berichtjes. En ondanks dat ik mijn eigen gsm niet bij me had, heb ik toch nog heel wat mensen kunnen spreken. En fijn dat ik weer even bij jullie aan de tafel moet zitten. Volgende week, zondag tussen 11 en 1, ben ik er weer. En tot dan. Tot Het Moet Kunnen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
8: Are you ready?
9: Born ready.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Arno's Auto's.
3: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
2: arnoauto's.nl.
3: Ook voor je APK.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. Op de A4 rijdt het wel langzaam naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden, onder andere op de A9... En op de A12 staat file vanuit Arnhem naar Duitsland. Heeft ook te maken met werkzaamheden. Voor de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
1: Arno's Auto's! Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
0: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
8: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
12: Kies voor Van der A.
9: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging. Op de A4 naar Amsterdam, daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Komt door werkzaamheden onder meer aan de A9. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je 20 minuten in de file tussen Oegstgeest en Wassenaar. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: had ik vroeger.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
5: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Zaanstad Westerkoog, 5 kilometer file met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick, alleen of met vrienden.
0: Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
11: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

Zwaan bij de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Bij Amsterdam is het wat drukker door de werkzaamheden aan de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat daardoor file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oost.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Autocenter Van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
8: Elektrodeskundigen.nl.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
12: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
13: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.

0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit de luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
11: Arno's Auto's!
12: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel topoccasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
11: arnoauto's.nl.
12: Ook voor je APK.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teunarts.
13: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
10: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: MFM.

Goedemiddag en welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag gaan we terug naar het jaar 2000, het begin van een nieuw millennium. Een jaar waarin iedereen sprak over de toekomst, over internet en mobiele telefoons, die ineens steeds belangrijker werden in het dagelijks leven. Het was ook het jaar van het EK voetbal in Nederland en België, waar Oranje voor uitzinnige straten en volle cafés zorgde. We herinneren ons de pc's met inbelverbinding, MSN Messenger, flippo's die nog overal opdoken en de spanning rond de vuurwerkramp in Enschede die Nederland diep raakte. Muzikaal was het een tijd van Britney Spears, Bon Jovi, Volumia en Westlife. Ook in Brabant veranderde langzaam het straatbeeld met internetcafés, gsm-winkels en de eerste dvd-spelers. De komende uren hoor je de grootste hits en mooiste herinneringen uit het jaar 2000 hier bij de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: 13 mei 2000 werd Nederland opgeschrikt door een van de grootste rampen uit de recente geschiedenis. In de Enschedese volkswijk Roombeek ontplofte vuurwerkopslagbedrijf SA Fireworks aan de Tollenstraat. De explosies waren tot ver buiten de stad te horen en richtten enorme verwoestingen aan. Complete huizenblokken verdwenen, auto's werden weggeblazen en bewoners sloegen in paniek op de vlucht. De ramp kostte aan 22 mensen het leven, honderden anderen raakten gewond. Een gebied van meer dan 40 hectare werd volledig onbewoonbaar verklaard. Heel Nederland leefde dagenlang mee met Enschede.
1: Er is de hele nacht nog gezocht onder het puin naar slachtoffers. Er zijn kleine brandjes geblust. Mensen opgevangen die geen huis meer hebben. De krant waait hier een beetje weg. Verslaggever Rick Konijnenbelt was vannacht in Enschede en hij maakt het nu volgende verslag.
2: Enschede rookt deze zondagmorgen. Meer dan 17 uur na de dodelijke explosie is het nog steeds niet stil in Enschede. Telkens weer ontploft vuurwerk. Het rampgebied is afgezet.
3: Even stoppen.
2: Hulpdiensten zoeken nog steeds naar vermisten. Dat werk wordt bemoeilijkt omdat veel huizen op instorten staan of überhaupt veel te heet zijn om te betreden.
4: Dat betekent dat men ook nog niet overal nu terecht kan.
2: Hoeveel mensen worden er nou nog vermist?
4: Dat getal kan ik u niet exact noemen.
2: U moet toch een indicatie hebben?
4: Nou, ik heb u al aangegeven dat wij voorlopig nog vasthouden aan het getal van 20 mogelijke slachtoffers. Maar ik zei u al, dat is gebaseerd ook op waarnemingen in het veld, ter plaatse. En ik heb ook al gezegd dat we met het probleem zitten dat er veel puin is, dat het een chaotische situatie is en dat we nog niet alle plaatsen daadwerkelijk kunnen betreden.
2: Het aantal kan nog fors stijgen.
4: Wij houden voorlopig vast aan dat getal van 20.
2: De ravage in de wijde omgeving van de Tollenstraat, waar de vuurwerkfabriek stond, is onvoorstelbaar groot. Eigenlijk onbeschrijfelijk.
5: Dit is er ook eentje.
2: Bij de explosies zijn mogelijk

0: Het jaar 2000 begonnen steeds meer Nederlanders hun bankzaken via internet te regelen. Wat eerst nog nieuw en spannend leek, werd al snel heel normaal. Via de computer geld overmaken of het saldo controleren hoefde ineens niet meer aan het loket van de bank. Maar die ontwikkeling had ook grote gevolgen. De ING maakte bekend dat duizenden banen zouden verdwijnen doordat klanten massaal gingen internetbankieren. Alleen al in Nederland verloren ruim 2000 medewerkers hun werk. Wereldwijd ging het zelfs om 7000 banen. Voor veel bankmedewerkers betekende de digitale revolutie een onzekere toekomst.
1: Een uurtje posten bij dit ING-filiaal laat zien dat we af en toe nog wel eens naar de bank gaan.
2: Soms om geld te storten of als je rekening wil aanvragen. Maar voor de rest niet zo heel veel, nee.
1: We laten het bankfiliaal links liggen en regelen het zelf online.
2: Via de app.
3: Net zoals heel Nederland eigenlijk.
2: Ja, net zoals iedereen, ja, klopt.
1: ING krijgt dan ook steeds minder bezoek in zijn filialen. Het gaat vooral sinds dit jaar snel. Ruim 30.000 bezoeken per week minder.
4: Als je daar niet op tijd op aanpast, en dat zien we jammer genoeg ook in de detailhandel in Nederland, dan gaan de bedrijven die gaan het niet redden. Wij willen een succesvol bedrijf zijn. En we hebben laten zien de afgelopen 3 jaar... dat door te focussen juist op digitalisering, dat je juist kunt groeien in plaats van dat het een bedreiging wordt.
1: Sinds 2011 deden Nederlandse banken al 40.000 man de deur uit.
5: Een nieuw massa-ontslag bij ING. De bank schrapt nog eens 1400 banen in ons land.
6: De Rabobank kondigde vandaag een grote reorganisatie aan. Er gaan 9000 banen verdwijnen.
7: ABN AMRO schrapt bijna 1400 banen.
1: De vakbond ziet de bui nu al hangen en doodt ING alvast om tot de
8: Slagbank van Nederland als het gaat om de financiële sector.
1: Slagbank van Nederland?
8: Ja, je ziet gewoon alles wat er hier bij ING gebeurt gaan andere banken nadoen. En ik vind het mooi om te zien dat ING in ieder geval een bank is met een visie. Dat kun je andere banken nog wel eens een keer verwijten dat ze die niet hebben. Maar de impact die het heeft op individuele mensen en ook gewoon gezinnen, dat is wel heftig.
1: In België zijn ze nog bozer. Daar schrapt ING 3.500 banen en sluit het de helft van zijn kantoren. Vrijdag gaat het personeel daar staken. In Nederland niet. Hier werkt iedereen, ondanks alles, gewoon door.

0: Op 26 maart 2000 won Vladimir Poetin met grote meerderheid de Russische presidentsverkiezingen. Daarmee volgde hij Boris Yeltsin op, die eind 1999 onverwacht was afgetreden. Voor veel mensen in Rusland betekende de verkiezing van Poetin het begin van een nieuw tijdperk. Hij beloofde stabiliteit, een sterke Rusland na de onrustige jaren 90 die volgden op het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Buiten Rusland werd met veel belangstelling gekeken naar de nieuwe leider van het immense land. Weinigen konden toen nog vermoeden hoe groot zijn invloed op de wereldpolitiek later zou worden.
1: Rusland heeft een nieuwe president. Vladimir Poetin heeft in Moskou de eed afgelegd. De plechtigheid werd bijgewoond door zijn voorganger Boris Yeltsin. Poetin wil van Rusland weer een sterke en welvarende staat maken. Hij rekent daarvoor onder meer op zijn nieuwe premier, de voormalige minister van Financiën, Mikhail Kazyonov.
2: Met de nodige pracht en praal werd Vladimir Poetin beëdigd als nieuwe president van Rusland. In de kroonzaal van de tsaar in het Kremlin waren 1500 mensen aanwezig. Ook de uitredende president Boris Yeltsin keek toe toen Poetin zijn hand op de met leder ingebonden kopie van de grondwet legde. Poetin beloofde de rechten van de mens en de burgerlijke vrijheden te eerbiedigen en de constitutie van de Russische Federatie na te leven.
3: Vladimir Vladimirovich Poetin вступил в должность президента Российской Федерации.
2: Vladimir Poetin, de 47-jarige ex-KGB-spion, zit sinds augustus vorig jaar in het Kremlin. Eerst als premier, daarna, toen Yeltsin ontslag nam, als waarnemend president. Op 26 maart won hij de presidentsverkiezingen in één ronde. Poetin, onbewogen als altijd, zei dat hij van Rusland een sterke, welvarende staat wil maken. Hij onderstreepte het belang van deze dag.
4: Впервые за всю историю нашего государства, за всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим.
2: Een paar uren na de eetaflegging benoemde Poetin al een nieuwe premier, de 42-jarige econoom en voormalige minister van Financiën Mikhail Kazyonov. Met die aanstelling lijkt Poetin het economisch herstel in Rusland te willen starten. Tijdens zijn eerste kabinetsvergadering pleitte Poetin voor stabiliteit. Over concrete plannen sprak hij niet. Maar aan zijn politiek tegenover Tsjetsjenië zal ongetwijfeld niets veranderen. Tijdens de eetaflegging gingen de luchtaanvallen op de opstandige republiek onverwacht.

0: 22 april 2000 overleed cabaretier Toon Hermans op 83-jarige leeftijd. Nederland verloor daarmee een van zijn grootste artiesten uit de vaderlandse theatergeschiedenis. Toon Hermans stond bekend om zijn warme humor, conferences, gedichten en gevoelige liedjes waarmee hij generaties Nederlanders wist te raken. Zijn optredens trokken jarenlang volle zalen en zijn oudejaarsconferences werden massaal bekeken op tv. Veel mensen herinneren zich nog de rustige vertelstijl, zijn mimiek en zijn bekende uitspraak dat lachen gezond is. Na zijn overlijden stroomden de reacties uit het hele land binnen.
1: Dames en heren, goedenavond. De clown is dood. Toon Hermans, 83 jaar. Zaterdag overleden, vandaag begraven in Sittard, zijn geboorteplaats. Hij was de grootste, zegt men. In ieder geval de laatste van de grote drie. Kan Sonneveld Hermans. Hij wilde naar eigen zeggen geen cabaretier zijn met scherpe, vilijne teksten, maar een simpele amuseur. Een volkspoëet, een filosoof van de levensblijheid. Hij sneerde niet, hij bezong in liefde. En daarom was niet iedereen een liefhebber. Maar uiteindelijk moesten ook zij zich gewonnen geven, overrompeld door zijn ongeëvenaarde vermogen om van bijna niets een onweerstaanbaar theater van de lach te maken. De begrafenis van Toon Hermans vanmiddag vond op eigen verzoek in besloten kring plaats, met alleen familie en naaste bekenden. Hermans ligt begraven naast zijn vrouw Rietje. Voor de begrafenis was er een kerkdienst. Hermans was tot het laatst actief. Hij schreef liedjes, repeteerde, wilde weer op tournee. Twee maanden geleden was hij in Maastricht bij de opening van een tentoonstelling van een bevriende kunstenaar.

Dat was het eerste uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Helemaal in de sfeer van het jaar 2000. Een jaar van millenniumfeesten, de eerste mobiele telefoons in iedere broekzak en muziek die meteen herinneringen oproept aan vroeger. Maar we zijn er nog niet, want straks in het tweede uur hoor je nog veel meer hits en verhalen uit dat bijzondere eerste jaar van het nieuwe millennium. Blijf luisteren, want de Wonderjaren gaan zo door op MFM Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij de Wonderjaren op MFM Brabant. We duiken opnieuw in het jaar 2000. Een jaar waarin Nederland langzaam maar zeker de digitale wereld binnenstapte. Iedereen kent wel iemand met een nieuwe Nokia 3310. En thuis hoorde je het bekende geluid van het inbellen op internet. Het was ook het jaar waarin Big Brother razend populair werd en heel Nederland meepraatte over wat er gebeurde in het bekendste huis van het land. Ondertussen stonden de hitlijsten vol met muziek van Anastasia, Santana en de Backstreet Boys. In Brabant werden de eerste grote millenniumfeesten nog volop nabesproken en op veel zolderkramers brandden cd-branders over uren. Ook dit uur hoor je weer de muziek en herinneringen die horen bij dat bijzondere jaar 2000 hier op MFM Brabant.

0: De Olympische Spelen van 2000 in Sydney waren voor Nederland een groot sportfeest. Vooral in het zwembad en op de wielerbaan zorgden de Nederlandse sporters voor ongekende successen. Inge de Bruin won 3 gouden medailles en werd een van de grootste sterren van de Spelen. Ook Pieter van den Hogeband schreef geschiedenis met goud op de 100 en 200 meter vrije slag. Wielrenster Leontien van Moorsel pakte zelfs 3 gouden medailles. Nederland keek midden in de nacht televisie om niets van de prestaties te missen. De sportzomer van 2000 groeide uit tot een van de succesvolste ooit.
1: De Bruin met grote afstand favoriet, maar ze moet zich niet laten verrassen. En die verrassing zou misschien van haar kunnen komen. Therese Alshammer. Daar gaat hij, nog 1 keer vlammen. Nog 1 keer zo'n goede start. Dat ritme vinden en afmaken. De Bruin in baan 4. Goed weg in ieder geval. En nu onmiddellijk in het ritme komen. Alshammer en Torres voorlopig mee. Vierde van links, De Bruin. Links Torres, rechts Alshammer. En zo makkelijk als het ging in de halve finale gaat het voorlopig niet. Waar blijft de turbo? De turbo lijkt nu te zijn gevonden. De Bruin, derde goud. Derde goud, maar wat was het close. Wat bleef de concurrentie dichtbij. En dan weten ze het toch af te maken in die laatste paar meter. De Bruin schrijft historie. Met 3x goud en 1x zilver. Een evenaring van hetgeen Riemastenbroek in 1936 deed. Maar dat waren andere tijden. Nu is de concurrentie zo enorm. Is het niveau zo omhoog gegaan. En dan 3x goud en 1x zilver. Daarmee ben je een absolute grootheid in het zwemmen. Inge de Bruin.

0: Thank you. It's very much.
1: In april 2000 werd stilgestaan bij een bijzonder jubileum van nieuwslezeres Pia Dijkstra. Precies 12 jaar eerder presenteerde zij haar eerste journaaluitzending voor de NOS. In die jaren groeide Pia Dijkstra uit tot een van de bekendste gezichten van Nederlandse televisie. Miljoenen kijkers zagen haar dagelijks het nieuws presenteren tijdens het 8-uur-journaal. Ter gelegenheid van het jubileum werd nog teruggekeken naar haar allerlaatste uitzending als nieuwslezeres, waarin zij het publiek bedankte voor jarenlang vertrouwen

0: en Trouw.
1: Dat was het. Volgend journaal is straks om 10 uur op Nederland 3. En op deze zender volgt zo dadelijk Netwerk. En dan heb ik tenslotte nog een persoonlijke opmerking. Dit was mijn allerlaatste journaaluitzending. Ik dank u voor uw waardering. Goedenavond.
2: Dit was het 8 uur journaal. Voor het laatst gepresenteerd door Pia Dijkstra.

0: In 2000 kwam een einde aan de indrukwekkende basketbalcarrière van Rick Smits in de Amerikaanse NBA. De lange Nederlander uit Eindhoven groeide bij de Indiana Pacers uit tot een ware publieksfavoriet. Opvallend genoeg begon Smits ooit als een verlegen jongen die nauwelijks ervaring had met basketballen. Toch schopte hij het tot een van de bekendste Europese spelers in Amerika. Met zijn lengte van ruim 2 meter en zijn rustige speelstijl maakte hij jarenlang indruk in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld.
1: Hij begon ooit als voetballer en ging pas op latere leeftijd basketballen. Als 17-jarige jongen ging hij naar Amerika, op jacht naar een NBA-contract. Nu, op 33-jarige leeftijd, is hij een gewaardeerd speler in de grootste basketbalcompetitie van de wereld. En hij verdient bijna 20 miljoen gulden per jaar. Toch beseft hij best dat de mensen hier niet allemaal in de gaten hebben wat die NBA-finale in Amerika betekent.
2: Ik weet het niet. Ik denk dat het te vergelijken is met Europa Cup voetballenfinale of zo. Of misschien wel de wereldkampioenschapfinale. Misschien dat het daarmee te vergelijken is. Het nummer van de journalisten dat hierop afkomt is natuurlijk veel groter dan tijdens het gewone seizoen.
1: Het contract van Smits is nu afgelopen. Maar wat de Pacers betreft komt er wel een nieuw contract.
3: We wouldn't have gotten to the heights we have in the league had we not had Rick Smits. He's really been everything I thought he could be when we drafted him.
1: Smits zelf twijfelt nog. Misschien vindt hij het na 12 seizoenen in de NBA wel genoeg geweest.
2: Ik zal erover nadenken deze zomer. Kijken ik me voor. Ik zal kijken wat er waar de interesse vandaan komt, wat er geboden wordt. En dan kijk ik wel.
1: Big Ricky, basketbalmiljonair in Amerika.

De overgang van 1999 naar 2000 werd wereldwijd groots gevierd. Overal op aarde telden mensen af naar het nieuwe millennium. Tegelijkertijd was er spanning vanwege de gevreesde millenniumbug. Computersystemen zouden mogelijk vastlopen zodra het jaar 2000 begon. Overheden, banken en bedrijven namen uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Uiteindelijk bleek de angst grotendeels onnodig, want grote problemen bleven uit. In steden over de hele wereld gingen vuurwerkshows door en vierden miljoenen mensen feest tot diep in de nacht.

0: Een gelukkig nieuwjaar vanuit Gisborne, Nieuw-Zeeland. Het licht doet het nog, neem ik aan. Dus ik neem ook aan dat jullie mij nog gewoon kunnen zien. Dat er niets is gebeurd. En ik stel voor om ook naar alle andere beelden te gaan kijken vanuit heel Nieuw-Zeeland. Hier is het heel groot feest. Het is het jaar 2000, of het nu gelooft of niet. Het voelt niet echt heel erg anders, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is wel een heel groot feest.
1: Nou, mag ik je dan wel, Wouter, als eerste Nederlander hier, zei het over de lijn, gelukkig nieuwjaar wensen. Dat klinkt maf natuurlijk, want wij zijn nog lang niet zo ver. Maar heb het goed in het volgende jaren. En doe mooi werk voor de NOS.
0: We gaan ons best doen.
1: Nou, dan beginnen we nu de reeks van vuurwerken. We krijgen waarschijnlijk aan het eind van deze uitzending wel een vuurwerkdeskundige die zal zeggen waar de mooiste vuurwerken zijn worden afgeschoten. Zo beginnen we in ieder geval in de Southern Hemisphere, daar in Nieuw-Zeeland, met het vuurwerk. En er gaat voor wat geld de lucht in. Wauw. Hey! Hey! Hey!

zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag gingen we terug naar het jaar 2000. Een jaar waarin internet, mobiele telefoons en nieuwe muziek het dagelijks leven begonnen te veranderen. Bedankt voor het luisteren en voor het samen ophalen van mooie herinneringen aan het begin van een nieuw tijdperk. Volgende week reizen we opnieuw terug in de tijd met een ander bijzonder muziekjaar. Voor nu wens ik je nog een fijne zondagmiddag en graag tot de volgende keer bij de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond, 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM. In het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: Een heel goede avond, luisteraars. En welkom bij Jazz on Sunday. Leuk dat u weer luistert naar Jazz on Sunday. Wij zijn al 30 jaar wegwijzer in de nationale en internationale jazz. Gewoon op uw eigen radiozender, MFM Brabant. Hoe leuk is dat? Tegenover mij, achter de knoppen en schuifjes, Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek en wij gaan snel naar muziek.

Zo, dat was nog eens een lekker begin van Jazz on Sunday. De Nederlandse crooner Dennis van Aarsen in Feeling Good. Ik ga meteen naar iets heel anders. En als ik u die opname laat horen, een hele oude uit 1945... dan weet u meteen wat u te wachten staat in deze aflevering. Thanks for the boogie ride.

Voor de senioren onder ons, hebt u hem herkend? Zanger-trompetist Ned Gonella met zijn New Georgians, live in Londen, 1945. En dan zult u inmiddels ook wel begrepen hebben wat nou vandaag de rode draad is in deze uitzending. Nog niet? Nou, vooruit. Nog één aanwijzing dan. We gaan naar november 1979 naar de Vara Studio in Hilversum. Hij werd begeleid door Frans Elsen op piano, Victor Kaihatu op de bas en Erik Ineke slagwerk. En de hoofdpersoon herkent u onmiddellijk.

Ja, dat was natuurlijk Chet Baker. Het mogen nu duidelijk zijn, ik neem u vandaag mee door het land van de jazzzangers. En die zijn best dun gezaaid. En ik moest dan ook goed door mijn kast grasduinen om mooie opnamen te vinden voor deze uitzending. Maar ik vond, deze moest er per se in. De Paris Reunion Band. Met Ned Adderley op cornet, met Joe Henderson op tenorsax, Curtis Fuller speelt trombone, Woody Shaw trompet, Kenny Drew piano. Wat een topbezetting. Kijk, je zou verwachten dat die mannen met z'n allen gezellig naar Parijs zouden zijn gereisd, hè, de Paris Reunion Jazz Band, om daar opname te maken. Maar nee hoor, de opname voor hun cd Hot Licks werden in Londen gemaakt. Ja, en dan ga je natuurlijk met zo'n bezetting naar Ronnie Scott. In het volgende nummer neemt Guy Barker de plaats in van Woody Shaw. En blijkt bassist Jimmy Woode ook nog verrekt aardig te kunnen zingen. Luistert u maar eens naar I Don't.

Veel oude bekende namen bij elkaar in de Reunion Jazz Band. Met bassist Jimmy Wood als zanger in I Don't Want Nothing. We gaan van toen naar een zanger van nu. Naar een vent, naar een man die als een van de beste jazzzangers van op dit moment wordt beschouwd, Kurt Elling. Hij wordt hier begeleid door Lawrence Hopgood op de gewone piano en Rob Mouncey op de elektrische piano. Dan hoort u ook nog Christian McBride op de bas, Willie Jones III op drums en de man die we allemaal kennen als lid van de Yellow Jackets, Bob Minzer. En hij speelt tenorsaxofoon. Geniet van het nummer Night Moves.

0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: We gaan weer even terug in de tijd, naar Count Basie. Op tournees vroeg Count Basie geregeld zangers mee, en een van de mannen die hij er graag bij had op het podium was Joe Williams. Tijdens het Newport Jazz Festival 1957 bracht hij met het Count Basie Orchestra precies in het midden, smack dab in the middle.

0: And now joining Count Basie and his orchestra on stage, Lester Young, Joe Jones, Roy Eldridge, and flying home to the Basie Band for 1 o'clock jump, Illinois Jacket.
1: Dat was Count Basie samen met Joe Williams. En een andere zanger met wie Basie vele opnamen maakte, was een andere Joe Turner. Voor een LP De Bosses uit 1974 vroegen de heren het puikje van de toenmalige jazz. Eddie Lockjaw Davis, Roy Eldridge, Harry Sweets Edison, J.J. Johnson. Ook een hoofdrol voor de gitarist Irving Ashby in dit Blues Around the Clock.

Dat was Blues Around the Clock. We gaan naar een andere jazz-standard, Lullaby of Birdland. Hoe vaak zal die al wel niet opgenomen zijn? Maar al zoekend door mijn kast kwam ik deze wel heel speciale uitvoering tegen. Zanger Mel Tormé met de Marty Page Dectet uit 1956. Het begint met een heel mooi samenspel tussen stem en bas. Dan komt er een slagwerker heel voorzichtig bij. En als scratchen neemt Tormé alle muzikanten mee. Het is echt een geweldig leuke uitvoering van Lullaby of Birdland.

We hebben het deze aflevering van Jazz on Sunday over zangers. Ja, en dan mag Louis Armstrong natuurlijk niet ontbreken. En nou is niet Hello Dolly of Stompin' at the Savoy. Nee, Armstrong samen met Duke Ellington in een hele lekkere uitvoering van Drop Me Off in Harlem. Swingend en nog eens extra swingend door de felle klarinetsolo van Barney Beard, Drop Me Off in Harlem.

Met zijn woordloze zang gaf Bobby McFerrin een heel nieuwe draai aan het genre. En ik wil u graag een stuk van hem laten horen. Het is de muziek waarmee een geweldige film opent. De film Round Midnight van Bernard Tavernier. En in die film speelt Dexter Gordon de hoofdrol. En spelen verschillende jazzmuzici mee als zichzelf. Wayne Shorter als zichzelf. U ziet Herbie Hancock spelen. Tony Williams, John McLaughlin, Cedar Walton. Eigenlijk alleen al om die mensen allemaal live te zien spelen is het een aanrader. In het openingsnummer Round Midnight hoort u achter Bobby McFerrin Herbie Hancock op piano, Ron Carter op de bas en Tony Williams op drums.

0: Dat was het openingsnummer van de film Around Midnight. Heet ook Around Midnight. Een aanrader. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Jazz on Sunday. En vandaag was de uitzending helemaal gewijd aan jazzzangers. Het laatste woord is aan Chet Baker. Met op gitaar Kenny Burrell en achter de piano Bobby Scott. Ze nemen het nummer Born to be Blue onder handen. De techniek was zoals altijd in handen van Frank van der Vloed. Mijn naam is Marcel Bouwman, ik koos de muziek voor je uit en ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Volgende week, zelfde tijd, 7 uur, zelfde zender, MFM Brabant. Weer een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik wensen u nog een mooie zondagavond. Tot volgende week en geniet tot het nieuws van Born to be Blue.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: HF Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerper. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Het Jan Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.